Chad Baker met I Wish You Love en ons jazz antwoord op Aratia Fortuin se versoek. En nou voor dit was Rob Manson se Hot 5 met Cabaret op versoek deur Frida de Toey. En toe gebeur daar iets besonders in die kommentaar area. Sandra Bruins het gesê,

aan een tijdschrift vast. Om en dom, kom bij die dokter aan. Daar leed een kat. Zo aangezien, zo opgesmuk. Maar die make-up laat jou jonger lijk. Maar daar is altijd een bikkie reen in jouw boer.

mani i propirje. E mag zeker. Je krijgt deel. Ik zak voor geld in een klein kasteel. Wat uitkijk voor die zee. Hulle sê dit was een 38. Smith en Wesson. Iemand hoor die geluid. Hy roep die nachtwacht en sluit die deur open. Vloek hard op eide sê. Bel die politie by C-punt.

Droomsyndroom in samenwerking met Bernice Weston. Toe laat, voordat ek by nog uitkom. Nog van jou boodskappe, hier sien ek op die SMS-lyn. Kom ons luister eers na Jackie Trent.

Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ons luister na die joune van Jolandi van Groot Karoo. Sy het daar op haar spelers eerste gehad. Charlie Dix, A Little Piece. Bietjie later, Nicholas, Don't Stop the Car. Jy kan ook uitsien na Nana Muskuri, maar nou eers hierdie ene van Dani Niehaus, hierdie aand.

Switserse drummer en sanger liedjie skrywer Nicola Knieringe, beter bekend as Niklas, N-I-C-K-L-E-S-S. So sluit ons Jolandi van Groot Karoo se speelhuis af vandag met Don't Stop the Car. Binnekort is het regsake hier op RSG, maar eers Andriet.

0: Goeiedag, praat ek nou?
1: Met Christopher.
0: Christopher, hoe gaan het met jou op hierdie prachtige dag? Ek sien die son is een beetje uit, maar het lyk of het koud is, maar het is warm, ne?
1: Dit is recht, ja. Ja, ek stem so.
0: Christopher, ek wil vannacht by jou hoor, ne? Nou, as die mens so dink so aan een gemengde familie, ne? Wanneer iemand met kinders of een nieuwe verhouding begin of bring dit, bring hem so nieuwe mense, nieuwe gewoontes, nieuwe verwachtinge by mekaar. En vannacht praat ons oor saamgestelde gesinne en so aan. Mm-hmm. Nou, wat denk jy is die mooiste en die moeilikste deel van een gesin waar daar kinders uit vorige verhoudings is?
1: According to me, dat met respect is aan al die kanten. Mm-hmm. En ek stel het om van my kant af, wat my ek op voorgestel het, yeah. Ek ga nie jou kinders sê wat hulle wil doen nie, because by hulle en family van begin af, yeah. Ek is hulle vader, hulle ken hulle vader afgesterwe. Mm-hmm. So dat ek het gaan vaar, julle doen en zo'n sê vir julle maal. Ek en normaal ons ding aan, so dat is my gevoelens geweest.
0: So jy sê dan nou daar, so denk jy is nou, is maar een beter situasie om seker te maak dat die kinders wat jy daar gekry het in daar die verhouding, maar nie vir jou sien as die gesag daar nie, maar, ja. Maar net as iemand wat...
1: Maar die ouwers, die maar moeder, ja. Sy partner is klaar.
0: Is dit?
1: Ja, maar verder aan... financially, en moral support, en yeah. Everything. Dat is het moral, dag sê, en alles, en een geselskap in Jesus, als een geselskap in maag. Daar wordt niks vereiste van mij verwacht nie.
0: Okay, en het het vir jou so goed uitgewerkt?
1: Dat is vir my baie goed uitgewerkt, because by die, onze communication,
0: yeah.
1: Dat mense, dat was gelachen en alles, dat my allemaal geweet, dat ek elke in my hart behoort, op sy tijd. So,
0: Nou, denk jy mense oordeel sulke gesinne te makkelijk?
1: Ja, die mense, dan kyk die mense aanvaard het, maar soos jy intrek by iemand sy huis,
0: ja.
1: En jy krijg die dame van die huis, met ja. Die haar kinders daar,
0: ja.
1: Dan jy moest nie sê nie, so automatically jy, kom maar met jou eie pakje kleren aangestap, of met jou kiesje kleren, dan
0: ja.
1: Jy moet aanvaard wat dit daar is,
0: ja.
1: Al dood bring jy een stukje brood, jou brood op die tafel ook,
0: ja.
1: Maar, dit is nie eindelijk die kern, maar as hulle sy is.
0: En moet jy jou maatse kinders soos jou eie lief hee, of is respect en rechtvaardige behandeling genoeg?
1: Nee, kijk, vir my kom respect is daar, ja. Maar vir my ding, die behandeling kan nie selwe is, because by ons kind op enige grond is, hy kan met sy maas haarskeel dat iemand kan hom benader, ja. Ek ga even sê, sinds, dat is groot genoeg, want dat is laatst niet bij babiekjes, dat zijn opgegroeide yeah. mensen.
0: Yes,
1: teenager, zo had met de tek op het. Maar als er kleinere kinderen geweest van 7 nog, dan kan je hem aanvaren. Want hij was er nog wel honderd geweest, waar ik iemand gekleed met een kind.
0: Yeah.
1: Op nog 2 jaar geweest. Yeah. Voor hem kan aanvaren.
0: Yes.
1: Ik was bij het niet zijn pa gekend, vorige pa gekend.
0: Yes.
1: Tot ik mijn groot geraakte, tot in de school toe gaan het.
0: Yeah.
1: Toen kom zei oma van mij zie je pa niet.
0: Mm.
1: En toen breek ik zei van, toen wil je weten wie zijn pa.
0: Mm.
1: En dat gaat heel goed te schief. Toen waren ze 2 situaties. Je kreeg een af autodom, kreeg die dames van je. En dan kreeg je me wat al klaar. Kinder wat al klaar groot is. So.
0: Dat
1: is
0: nou, het dit jou dan emotioneel effecteerd, dus dit gebeurde?
1: Definitief het mij gegeven, want ik was bij eigen vader dat ik en mijn vrouw uit elkaar uit gaan.
0: Yeah.
1: Toen ik het van, kijk, die echt een nieuwe leven, want mijn kinderen zijn gebleven bij de oma's.
0: Yeah.
1: En de zijn aan gaan we daar leven.
0: Yeah.
1: Zijn andere kinderen gaan uit. Toen ik niet vroeg van moed met haar één kind, yeah. Word ik mezelf fijn.
0: Yeah.
1: Mijn kinderen zijn met mij niet, want mijn zij is met haar leven aangegaan.
0: Yes.
1: Zijn andere kinderen gaan maken met de andere man. En ik heb een andere kinderen gemaakt, maar die dame is een kind mag zo gemaakt.
0: Yeah.
1: En mijn eigen kinderen dat afgeskipt niet, die dat afgeskipt niet. Omdat hulle bij oma's is.
0: So wat se raad het jy vir iemand, vir een man of een vrou, wat in so'n verhouding ingaan, waar sy dan nou een geleentheid het, waar dit makkelijk gesien kan worden, dat die persoon nou die pa of die ma gaan wees? Wat se type raad met jou ervaring, wat sal jy vir hulle sê, om vooraf te weet van die begin af?
1: Van die begin af, jy kan nie die kind op een jaar sê, of minder as 2 jaar sê, met sy pa, hy stel, hy ken nog niks nie.
0: Hmm.
1: Nou, ons het opgesleed, hy het, ons sal hem sê, is hy nie al man, of op voorschool is.
0: Yes.
1: Dan sal hy ons nog besef, maar ek gee om van my kant af, ek tref, dus op voor vader, ek doen alles voor hom.
0: Yes.
1: So wat met die kind, dat is sy gesien, dat het is, die kind moet groot raak, want gaan haal hem by die school, nie by school, ek vat hem kreis toe, we gaan yeah. haal hem, vat hem school toe,
0: yeah.
1: tot hy, wat is om, want toe kom dat, haar ma, en dan sê die ma vir hom, hallo, daar is jou pa nie. Nie die ma, nie die oma.
0: Ja.
1: En dit het hy kind gemaakt, had hy vandag verwant is, because hy begin ook vraag, hoekom kom haal, wie is my pa?
0: Yeah.
1: So kan die man nie van my spreeg nie, en die oma kan nie van my spreeg nie, because hy doet sy pa gesien in sy hele leeftijd.
0: Mm-hmm.
1: En so het is opgebrek ook maar, because by sê ek nou wel, om Marie goed te beginnen, en daarna toe, maar het is opgebrek, so los ek al my kind, en na oma in die huis, en die pad ek met leren dwaaien.
0: So wat ek nou eindelijk hoor is, daar was niks reg fout met die verhouding, het was nou met meer met die ouers gedeelte, om 'n ouer te wees. So, jy sê, dit is so belangrik om seker te maak, jy maak seker daar is verskillende grense.
1: Ja.
0: Soos hierdie is die verhouding, en hierdie is waar ons nou kinders groot maak.
1: Ja, nou so duidelijk nou gesien, maar ek wil eindelijk eerste verhouding was, die kind was nog hy het niks gereg gehad, en hy was maar 2 jaar oud. So hy het nie geweet van niks, al wat hy geweet, hy het net ek is hier op vader figure.
0: Nou, as een kind sê, hulle is ongelukkig of ongemakkelijk met een nieuwe gesinsopzet, hoe behoort die groot mense daarop te reageer?
1: Nee man, die vraag ek, het sien die optreder dame, dan moet gesê, wat ek is so, hy draai bij, die is jou, ek kan nie om sê, is jou paar, want van haar dag, maar al wat jy weet, wat ek weet, is jou vader figure.
0: Ja,
1: sy vader figure, en hy is my maar aanklaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar nou kom die derde persoon, nou kom die, like, anties en oompies en familielede.
0: En miskien die biologische.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, maar die biologische pa was nog mooi teenwoordig geweest.
0: Mm-hmm.
1: So hy het vir my gaan vader as sy vader figure.
0: Ja, ja,
1: ja. En dit het gedoen vir alles. Alles gedoen.
0: Nou, as die scenario verskillend was en dit was dan ook 'n biologiese pa wat in die omtes wat ook nooit daar is, maar jy weet soos die wind.
1: Nee, maar kyk, so, hy het totaal niks, because by ons was dit frustreerde.
0: Yes.
1: Want het gebreek, ja, eindelijk al 6 van Durbanab, toe contact met jou ook toe, werk van Johannesburg, en toe, hy nou 2 rotes, wat kom haal ek hem Durban kom breien, samen met ons in Nieuwbrauwen, en het is hier groot geraak, dus in het hy raak van schoolse kant toe, trek ons kaap, toe kom ons eens in die kapen.
0: Oké.
1: Zo te blijven ze in die kapen.
0: Lekker.
1: En later begin school gaan die kaap, zo hij nog nooit zijn pa gezien. Zo hij was net pa, en til sy oma welkom van Durban af, zo veel kaap
0: en die moeilijkheid kom maken.
1: En die pap die
0: kaap. Pap kom dik kom maken.
1: Nee, die skaper die mekaar kom.
0: Die skaap.
1: En dat het toch gemaakt dat hij gevoel het misschien nog, hele belief was van mij, zo van wie is mijn pa?
0: Ja.
1: We zijn hier zo, en dis die oma.
0: Nou, kan u vir my help? Voltooi asseblief vir die sin. 'N gesin werk wanneer?
1: Werk saam.
0: Ja, 'n gesin werk wanneer wat gebeur?
1: As daar goeie verstandhouding is.
0: Hmm.
1: Dit wat ek bedoel, as 'n gesin werk saam, as daar iets die kere in die huis en al bij, want
0: nee, net 'n gesin, net 'n algemene gesin, gemengde maak jy saakie.
1: Ja, dan moet verstandhouding is.
0: Ag, baie dankie Chris, waardeer het hoor.

0: Een van die liedjies wat opgeneem is in die liedjietuin van die FHK by die Voortrekker Monument, Anton Goosen, 'n brief vir Simone. Soos jy nou al kon raai, ons gaan vanaand uitsluitlik net Afrikaanse muziek speel, geïnspireerd gewees deur Vrydagse besoek aan die monument. Koos Kombuis, Boss Jack, hy kry het op die Blutrivier album, en hierdie album het onder andere ook groot liedjies soos Reconciliation Day bevat, en een anderste weergawe van Johnny is nie dood nie, ook een liedjie oor Jackhammer, en dit is juist wat Boss Jack is. Dit is nou Valiant Swart, roekeloos, een van die belangrikste figure in die ontwikkeling van Afrikaanse alternatieve rock destijds.
1: Dit was so 20 jaar gelede met die voelvrye toer.

Charlie en die ouens van Beeskraal. Salas, die jager was ek daar gewees van Klopjag. En Klopjag vir die eerste keer by die KKNK in Oudtshoorn raak geloop. Dit was so ongeveer 2005-2006 gewees. Hulle het destijds by Club El Capone gespeel, so skuins oorkant die RSG verhoog late aand. En dit was een van daardie onverwagse KKNK ontdekkings wat my bygebly het. Salas steeds dieselfde vriendelike ou wat ek onthou van daai jare nog by KKNK. En dit het my laat dink aan die story van Piet Vermaak.

François van Cooke, soms aan Sonicus en Lewe van Cooke. Reeds legende, maar is deel van die nuwe generasie van rock kunstenaars, definitief as hy merk gemaak, sedert die Fokof Polisie kar daar. Zaan Sonicus, een van die nuwe ouens op die Afrikaanse platform, op die Afrikaanse rock platform, en so gepraat van Zaan Sonicus, hy speel een van die daar by Afrikaans in die Wolke, aan die Westrand, daar by Noordheuvel. Hierso is hy nou met, ten minste vir my, net aan die Melktaart Commissie, met Proudly South African.

Goeienaand Etienne, JJ van Hartbeespoort area. Ag Etienne, speel my asseblief Pink Floyd. Another Break in the Wall. Baie dankie.

Queenie Slicky, Joy at Paradise Road. Bill Withers in die middel van die trio met just the two of us. En Barry Manilow om die trio mee te begin met the old songs. Now, Brotherhood of Man to United We Stand, Divided We Fall. The House Martins, Caravan of Love. En Edward Greer met een tikkie klassieke muziek vir jou.

Chill op 'n maandagaand, ek sê teen Lurie, is heerlik om met jou te kuier, rustige muziek, en rustige muziek om 'n maandag mee af te sluit, ons het al gehad alles van Barry Manilow, tot by Joy, tot by klassieke muziek en symfonieorkeste, wat jou geselskap gehoud. Elton John, nou, een van my gunsteling liedjies van hom altyd was Nikita gewees, Procol Harum, net daarna, met A Whiter Shade of Pale, en Diana Krall, Every Time We Say Goodbye.

Patrick Watson met J'étais laid sera dément. Nog eens snit deur Mira Maud, wat bewys dat musiek werklik geen grense het nie. Maar met haar uitsonderlike vertolking van nog Suid-Afrikaanse gunsteling Blou, kan mens nie anders as om te bly luister nie. Mira Maud met Blou.